en gaan ze verder of strijken ze neer. Ogen speuren angstig aan de ramen in het dorp, verstomd.

En niemand weet waarheen ze zijn gegaan. De zwervers bouwen immers niet met stenen, als ze zegt waar zij hebben gestaan. En men vertelt nu lachend onverholen, een menig aan gedikt en sterk verhaal. En gelukkig is er niets gestolen, het leven wordt gestolen.